Desi Grado Palatino FM, Air Weekly Electronic Music Show mat mir dem Andrea Ehrem Host, dat het war Aurelius mat Correntazo, Analukent, Product Tas mat Microwaved USB.